0: Hınçets Franz Schubert'i Daşnamurayın Do Majör Sonata Sviatoslav Richter'i katarmamb.
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1